0: 包括对苏苏一道大的指导。
1: You listen the best radio in town. Op top, op top, op top, op top.